Du wie krank je warst, für 20 Jahre, ganz gelähmt, und hij had muss für haar versorgen, für die 20 Jahre. In de laatste 10 Jahre, met nog eine schwierige Krankheit. Und da wie kein so wat, als dat ze jemals wat uit dem Hospital kunnen uitkomen. Und dann te laatst, wie ze je dan gestorven. De man had Predje McGee gefragt, wo een leeftolje himmlische Vater sind erlauben können. Und Predje McGee hat ihm gesagt, dass er ihm nicht hat eine Antwort geben. Nee, wir haben nicht die Antwort zu sind. Wir können sagen, von was die Bibel sagt, dass da ein Zweig ist in sind, aber was dort Zweig ist, nee, dort können wir nicht. Gott hat einen Zweig für die Frau und auch für ihren Mann. Wir wollen vielleicht ein Bild von einer Idee sein, wann wir bei den 12. Vers kommen, hier in das erste Kapitel in Jakobus. Dort fängt mal hier direkt ab mit den 11. Vers, und ich komme nu bei den 12. Vers. Gesegnet ist der Mann, der uithält, wann am geprüft wird. Dann wann he bewahrt ist, wird he eine Lebenskrone kriegen, die der Herr den versprochen hat, der am Leif hat. Dit is wat dat nämlich het woord dat we al verherhouden. Dat woord dat meint dat het ne proef is. Daar is een onderscheid tussen wat bloos ne verzekering is dat no ans chamt van de oude natuur oder de welt, de egeldramans is. Dat woord dat hier gebruikt wordt, meint zoals ik zei, ne proef die een gewisse zweig heeft en interesse in leven. Wie worden meer van de onderscheid zijn, durch dit Jakobus Burg. Also wada, dit is Gott seine Methode, die he brucht, ans abzubauen en ans stressliches Leben. Dort is ne neige Sach, wann wie en ans stressliches Leben wassen wollen. En was is ein Ding, dat de Herr jeden will en ans Vorricht bringen. En dann will he ook Geduld verbringen en ans Leben. En dort kann manchmal Menschen ne schwierige en schwere Sach verbringen, wils van Natur uit, dat heet de oude Natur, met die wie geboren zijn, ze wie dich was zeer ongeduldig. Ik had dat al verheer ongediet, dat ik zeer veel trouble had met geduldig te zijn, en jo, de Heer heeft verschieden in mijn leven ingebracht, durch de jaren, zodat ik geen uit wil houd, buiten te luren. Over hoe vaker ik hem moest luren, in mijn leven, voor verschieden. Dat geduldig zijn, wie en is ik nog. Ne schwere lektion voor mij te leren. Aber ik zie zo dankbaar voor dem Herr zijn lange geduld met mij. Aber zei dan ook dat wat hij hiervan redt, niet bloos met dit leven te doen heeft, aber heeft zo goed met die eeuwigheid te doen, zeg maar. De ganze zaak van uitproeven heeft een programma voor de toekomst. En eindelijk meint dat irgend wat verproof dat ons bejegnen mocht in dit leven. Dat heeft een zweig voor de eeuwigheid. En dat is besonders zo, want een schwierige proef is. Oder zo'n dat besonders schwer is. Daar is wat ander dat ik ook erwähnen zal. En dat is dat wanneer de Heer ons een proef toekomen laat, dan weet hij dat we genoeg in ons stresselijk het leven gewassen hebben, dat wie die proef kennen der Exate. Dat is wichtig te behouden. En niet bloos dat, hij wordt ons ook alles geven wat ons vele mocht, die proef der Exate. Dat is zeer wichtig dat te behouden. Dat is ook zo dat weltmensen doen ook slechte dingen ervoren. De onderscheid is dat wie Christen een steed haar, waar wie hen kunnen kennen, kracht en familie, te trieën die weltmensen haar niet zijn. Die zinken dan in vertwiefelung in. En iedermaal heert eine, wo zo'n mensen zich dan zelfs dat leven nemen. Eine wordt dat voorken en maakt jonge mensen, besonders zo'n die geen ziel ha in ihr leven. Wie mensen zijn zo ingericht dat wie een ziel moeten hebben en ons leven, en wanneer een mens niet dem Herr Jezus en zijn leven haft, dan haft die voorken geen ziel. Oder dat ziel heeft bloos met dit leven te doen. Aber sogar wanneer een mens een ziel heeft, wanneer het ook bloos voor dit leven is,
dann hast du Wort verwohnt.

0: Welcome to our program, Tis Am He. This is the Bray Radio Saiha Pai Day of 105.9 FM.
1: Ye horchen na rot program, Tis Am He. De gost redna es Al Friesen, am es dot ne fred ans metadoyen, wat hoi am leven je liet haft.
2: Mean charpa, vo doek den bezoria. Eerste Korinther 19, das ich ihr seht. Da sagt es, weit je nicht, sagt Paulus, dat jen ganze charpa es gott jene church. Und dat heis in helden jesvel ha, dat he soll durchschaffen. Und dat jede church ha je kreeg von gott, vo bezoria ich de church. Ek leef gorch dat er veel schnaubs in hem haf, en de church. Ek leef gorch dat schmiert je zeer, gout is voor de church. Wie wel er de zo bezoria, dat Jezus zijn helden juist zich de gans het makkelijkste sperren. Ik wil bloos zeggen dat de oorzaak waar we in Kenia en in christelijk heim niet Christus aannemen deden. Als we dat eind de voordeur de moeder, die zei dit en die dit. Nu moest het kind velen tussen de voordeur en zichzelf. Ouder de eind van de elder die dit, zei en dan en die ander dit. Dat schaft het niet. En de voordeur dat je niet beden en je Bibelse geschichte lezen met de Kenia. En dat je dan je derg nemen, reden ervan. Het vierde denk je dit. De voordat die niet zijn vrouw zou behandelen als Jezus de kerk deed. De vrouw is veel goddelijke lijf en de mannen veel te respect. Dat de goddelijke lijf heb immer eerst. God deed het ons lijf verder wie iets wat we aan te doen hadden. En dan fangen we aan te respect te wezen. Wie mannen moeten onze vrouwen goed zijn. En dan kunnen die ons respect geven. Maar ik zei tegen de vrouwen. Laat niet wat de lijf komt. Dat respect geven. Dat is God zijn willen voor die. Nog een ding weer. Dat de kinderen worden niemals. De elder hier de reden. Van de verloren noba. Met wem ze hart te dragen, met wem ze zeer schwermoedigheven zijn. En veel doen voor beden. Jeder kind moet de elder hier beden voor die wat er niet Jezus in hart heeft. Jeder kind moet dat. Wat doe ik in mijn leven? Ik wil correct zo zijn als mijn papa weer. Ik weer 15. Mijn jongere broer weer 14. Mijn eldere broer weer 18. En wie met papa top, wie feier, die dan bezanen in de feier, dat die worden alle zinnend tussen vrijstig en merig. Wat we jeder ene hoopt arbeid doen, en dan worden al die hoopt arbeid die je doen zijn. Dat we een van die feier arbeid hebben, wat niet gelijkt. Nou, we kunnen ons graag entscheiden, wat we gelijken of niet gelijken. God heeft mij een vrije wil gegeven. Ik kan een mens goed zijn, of hem hassen. Ik kan hem gelijken, of hem niet gelijken. Ik kan hem nooit meer wij doen, of hem niet meer wij doen. Ik kan de arbeid gelijken, of niet gelijken. Dat God heeft mij de vrije wil gegeven. Heeft niets met de arbeid, of de eenzaam te doen, of bloos met mijn instelling te doen. Met mijn natuur. Ik gelijk niet, schwienheid uit meester. En ik geef voor u drie dat stunk, dat zo stinkt het. Dat een zoveel arbeid over dat stinkt doen. Doe we maar je doen. Doe we een hoop. Zo, dus een voorjaarsdag, wie dat krijgt, op te mij dat te doen. En ik wie een met zacht, met in de stal dan komen. En dan zag ik mijn voordat, en behold, dat hij nog niemals een hasseld woord voor mij had. Zegt hij te mij, you know, Al, ik geloof dat als die zaak de schwienhartje uitmester. Ik weet nog niet wat met dit 15 jaar aan ging. Ik leid mijn voordat dat haar, zoals ik hem nog niemals had aangereed. Uit dalheid en wat. En ik hier niet heb, ik blijf bij mijn reden van stout. En dan denk ik in de gans andere richting van hem stal. In je huis, in je bas. Zag ik niet mijn stabbedoel, waar ik dan volgen, ja, maak me had je beet alleen. Maar nu zag ik daar en terug. Spät sei er miserablich. Aber ich meine nicht allein da. 2,5 Stunden Lothar, dann wäre ich so schwermütig, schließlich tastete ich meine Stiefel im Stall an. Und dann hätte ich da hängen, da schraub wer. Denke ich mal checken, und da wäre mein Vater, schweigt das Leichtem von der Kern. Und dann hätte ich gerade das letzte Schwienack vor ihm machen. Dort hat Axel weiter, das hätte man tun. Checkt er mich und sagte bloß, Alan, wenn du wirst meine Arbeit von da tun, dann tut er. Wir wollen niemals wahr von der Rede.

0: The clock is 12.
1: Ek se Hilda Friesen en a brood van ons leven van jou is die lokke 7:13 oor het zaagd. Als de Heer er zag, ja, madame, dat Eva er, en zei, hiel nef. Dort weer een weidels troon wat deze mutter hield, als zij dat zorg ging eraan ging, hoe benen er eindsje zijn lag. Dit weer niet het eerste mal wo de dood er getroffen had. De dood wie al eier gekomen, er man, er levenspartner wegnemen. Wann die ervaring ook zeer treurig en hoffnungslos gewaast weer, dann had ze weinstens een zin die voor haar zorgen wordt, wann ze eerst oud weer. Nu had de dood arm ook genomen. Alles wat zij nu had, weer er de herinnering van de vergangenheid en een grote bezorgnis over de toekomst. Te die tijd, weer weet voor u zijn veel schlimmer als dat van deel is, en dat is van deel schlimm en schwoer genoeg. Van deel is door verschiedenste methelpt om vroeges de aankosten im leven helpen drehen, dan weer de nust zand. Te die tijd moest ne weet voor u einfach verhungeren oder prachern gaan. Dan is ons dat duidelijk hoe wij in deze mutter zo troostloos erzien zijn zorg hing er aan ging. Durch erzien verlieren had ze werkelijk alles verloren. De tronen van een geliefder stoft zijn werkelijk weide als tronen. Ik blijf over daarop staan dat de tronen van een leven je verlorene zijn nog truier zijn. Een mutter die voor haar verlorene zijn of de verleide dochter bezorgd is, hield werkelijk zeer betere tronen. Zij stelt ze morgens met dat bezorgnis op, deed er arbeid am dag met dat bezorgnis am hort, en jij ook met dezelfde weideel zu overslopen. De weideel die zij haft, man zij zet dat zonen die zij lijf haft, arrechte entscheidungen merkt, redt er hort ganz en twee. Hield Jezus niet op zijn troon? Als hij op den Eilburg zat en over Jeruzalem checkt en de strome palasten zag, kon hij zijn troon niet terughouden. Met Weidel in seine Stirn sagte, Jerusalem, Jerusalem, wo Ferken hab ich die nicht braucht, so zu sammeln, als seine Klock sich die Kickel unter die Pflichten sammelt, aber die leidst dort immer nicht. Er hielt, wenn seine Mitmenschen ihre Verhorde hatten, er hielt ihre Israel, will sie so eine düstere Zukunft nicht gehen gingen, wenn sie ihren Messias nicht anerkannt hatten und in der Stadt am Kriegchen wurden. De Herr sieht uns auch. Rannen am de Thronen, wann er uns sieht. Mag er das sein, dass wir auch eine düstere Zukunft entgehen gehen, weil wir am nicht anerkannt haben? Bad wir uns erst verambilien und unsere Sünden bekennen, merkt wie am trürig und er hielt. De Freude im Leben fängt nur dann an, wann wir zu der Ansicht kommen, dass wir sündhafte Menschen sind und wir am dann von ganzen Horten anrufen. Hij zegt dat de engel im Himmel zich freien, wann ein Sünder um haren kämt. Haben de engel im Himmel zich al even dien hoort en dien zal freien kunt? Dat is al lang genoeg dat wir hem zoveel zorgen gegeeft haben. Dat is hoog tijd dat wir met dankbaarheid naar hem komen en hem wat hem even freien geven. Dat is zo treurig, wann Jezus maar treurig zijn en hielen, wann hij naar ons kijkt. Je zijn best du, wann hij van die zijn kan. Die gouden truie dan.

0: de klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stund voor die en voor mij.